Spuit wat jongen, wat moe. Want die hebben haast gehad, die hebben haast gehad. Die hebben onze haast herhaald. Die is dan nog met ook over mijn venster als ik zing. Het in de vorms met een himmel schon verstößt. Die hebben haast.